wacht dan niet naar zuid, wordt niet zichtkastig. Ja, slim toch dat mee, oma, maar schotjes toch schilder, ik. Wie is kansig?